0: Jongens, hoe was het?
1: Ik heb wel.
2: Zelf voor de female's advice, moet ik haar.